0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stund voor die en voor mij.

Als ik nog in de dorpsschool weer ongeveer 7 jaar oud, zei ik mal te mijn leraar, nee, dat doe ik niet. Hij zei te mij, wat ik doen zal, en ik wil dat einfach bloos niet doen. Ohne te evaluieren zei ik kurz, nee, dat doe ik niet. Wurde dan juist geen je leicht verstalen. De leraar zei, wat, du deest dat niet? Jakob kam ongeveer. Natürlich fall mir im Zwischen all anders spie, aber dat halt nicht. Jakob